Blijf het als ik nacht. Hey, hey, leg het zo'n koffer bij het kind. Oh, lach je met salat. Ik zo'n grüne Ruhe, ik vertraute, ja, ganz egal. Wie is nou jeder Morgen? Aber Vorsicht vor dem Nachbar, sonst schmecken die.